0: hvem kan det være?
1: Tandu,
2: tandu,
1: det er tandu,
2: tandu,
1: tandu,
2: tandu,
1: tandu,
2: tandu, tandu,
0: tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu,
1: tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu, tandu